Nee, kom kan niet keo over. Kijk, wanneer wij al hier over. Laat me maar weer nou, laat ik al weer.